is net een reden bekend. Stel eens een huis in de show. Daar is mijn bril aan het chain. I'll give my cash to change. When I do cash, you nigga, I'm gangsta. She can give me a fail.